De duwen weer niet voer. Hij reed dat oude hoes af. En gauw als een blits dan nieuwe moeren door. Nu kreeg de jongeman dat met de angst te doen. Hij liep ruiven op het nieuwe hoes en vertelt zijn moeder. Wenn ich links de hoorn krijg, bin ik verloren. Toen loopt de mutter fix van de Hühnerstall, grip zich de hoorn en die fong luthals aan te kraaien. De duivel wil lust dat honderste venster inzetten, aber nun ha hij dat spel verloren. Vergrillt zoos hij durch dat venster ruht. Als de Schmidt de schmucke nieuwe hof ziet, ha hij niks meer aan de jonge boer uit te zetten, en hij werd om het inverstaan dat hij zijn dochter heiraten deed. Aber dat honderste venster in de Rode Houbach is nog immer kapot. Wenn dat bij dag inzet waard, gaat dat in de nacht wat bij.